0: from 7:30 a.m. to 9:30 p.m. From Sunday to Thursday, and Fridays we are closed at 6 p.m. On Saturday, we are open from 6 p.m. to 9:30 p.m. Don't have cash at hand? You can also use your Maestro or credit card. Take advantage of our delivery service. Long distance, not a problem. We offer you the best. Let your next shopping be at Peso Supermarket. Call us now at 318-2503, where we stretch your money.
1: Would you also like to work for the Rijksdienst Caribisch Nederland? We regularly have new job openings. Maybe your next challenge is among them. You can always find the most up-to-date list of vacancies at www.rijksdienstcn.com/vacancies. Rijksdienst Caribisch Nederland, building further together the future of the Caribbean Netherlands.
2: Boti un vivienda monumental na Boneiro, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september bo per aplica pa subsidio pa mantenzion grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarche pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta mas alto cu $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarche. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.

0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Botín un vivienda monumental na Boneiro, Centro Stasis, of Saba. Entrante promedio September, Bopper aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración de bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promé teco 30 de September 2026. Pa binina remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 e lo subsidia e saquinan te un suma de $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por binina remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación arriba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.